0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Sammy loopt niet zo gebogen.

to answer is I agree. But then I've got

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De politiezone Ruppel heeft een 50-jarige man opgepakt op verdenking van oplichting. De man zou in Hemiksem, Schelle en Niel verschillende mensen om geld hebben gevraagd met misleidende verhalen. De politie hield hem al een tijd in de gaten. Ook andere politiezones zochten naar een man met een gelijkaardige werkwijze. Bij zijn arrestatie had hij twee horloges op zak. Wie een horloge herkent, kan contact opnemen met de politie. Er zijn meerdere klachten tegen de verdachte. Volgens de politie was hij al eerder betrokken bij gelijkaardige feiten.
5: Moortsel wil speelzone Het Redoutje aan de Edmond Tifrilaan volledig vernieuwen. De stad plant nieuwe speeltoestellen, een gecombineerd basket- en voetbalveld en een hondenspeelzone. De gemeenteraad beslist binnenkort over de voorwaarden voor het ontwerp en de werken. De speeltuin moet ook toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking. Bestaande bomen blijven zoveel mogelijk staan en er komen extra bomen bij. Ook kinderen en hondenbaasjes mogen ideeën geven. De stad wil de vernieuwde speelzone openen tegen de buitenspeeldag van 14 april 2027.
6: Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Af en toe kan er wat lichte regen of motregen vallen, maar meestal blijft het droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Zondag begint grijs en regenachtig. In de loop van de namiddag wordt het vanuit het westen droger en verschijnen er opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden. Maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft meestal droog, al is een plaatselijke bui mogelijk. De temperatuur bereikt ongeveer 19 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: 13 gemeenten in de provincie Antwerpen vragen een uitzondering op de bouw van extra sociale woningen. Onder meer Braschaat, Edegem, Rumst, Schoten en Schilde zeggen dat ze te weinig grond hebben. Ze willen ook het landelijke karakter van hun gemeente behouden. De Vlaamse regering vraagt gemeenten sneller sociale woningen te bouwen. Gemeenten die eerdere doelen niet haalden, moeten een achterstand inhalen. Tot juli konden ze een uitzondering aanvragen als er te weinig ruimte is. Vlaanderen wil tegen 2042 in totaal 56.000 extra sociale woningen bouwen. Drie dure brommers zijn gestolen uit de provinciale technische school in Boom. De diefstal gebeurde in de voormiddag terwijl de leerlingen in de klas zaten. De brommers stonden in een afgesloten stalling in de school. De dieven maakten ze volledig los en namen ze mee. Voor de drie leerlingen is de klap groot. Hun brommer was hun grote passie. Ook de ouders reageren geschrokken. Ze begrijpen niet hoe de diefstal kon gebeuren in een afgesloten stalling op school. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Af en toe kan er wat lichte regen of motregen vallen, maar meestal blijft het droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Zondag begint grijs en regenachtig. In de loop van de namiddag wordt het vanuit het westen droger en verschijnen er opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden. Maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft meestal droog, al is een plaatselijke bui mogelijk. De temperatuur bereikt ongeveer 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zaterdag 19 september van 13 uur op de middag tot 18 uur 's avonds. Kasteelfeesten, de Orde van het Gulden Vlies. Een evenement van het district Ekeren. Aan de Veldwijklaan nummer 27. Het Veldwijkpark verandert in een middeleeuws dorp vol ambachten, zwaardgevechten, ridders te paard en nog veel meer. Vanaf 13 uur 's middags gaan de poorten open. Er is gratis toegang voor jong en oud. Breng touw of wol mee voor de hofweverij. En weef mee aan een droom. Alle info vind je op ekeren.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst staat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: on this, come on.
1: Was da.
2: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
3: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: De Zuidrand draait om jou.

24 te Boeghout. Inschrijven kan tot en met 16 oktober. Dat doe je via sport@boeghout.be of 03 460 0682. Dat is sport@boeghout.be of 03 460 0682. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: Antwerpen is zondag opnieuw autovrij. Ook Weinigem, Wommelgem en Wustwezel doen mee aan autovrije zondag. In heel België nemen meer dan 70 gemeenten deel. In Antwerpen wordt de binnenstad afgesloten voor auto's. Er zijn activiteiten zoals een rollerparade, een grote waterglijbaan op de Frankrijklei en een klimmuur op het Operaplein. Wie toch met de auto in de zone moet zijn, heeft een doorlaatpas nodig. Openbaar vervoer, hulpdiensten en taxis mogen wel door.
5: De politiezone Ruppel heeft een 50-jarige man opgepakt op verdenking van oplichting. De man zou in Hemiksem, Schelle en Niel verschillende mensen om geld hebben gevraagd met misleidende verhalen. De politie hield hem al een tijd in de gaten. Ook andere politiezones zochten naar een man met een gelijkaardige werkwijze. Bij zijn arrestatie had hij twee horloges op zak. Wie een horloge herkent, kan contact opnemen met de politie. Er zijn meerdere klachten tegen de verdachte. Volgens de politie was hij al eerder betrokken bij gelijkaardige feiten.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Af en toe kan er wat lichte regen of motregen vallen, maar meestal blijft het droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Zondag begint grijs en regenachtig. In de loop van de namiddag wordt het vanuit het westen droger en verschijnen er opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden. Maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft meestal droog, al is een plaatselijke bui mogelijk. De temperatuur bereikt ongeveer 19 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondag 27 september van 14 uur in de namiddag tot 18 uur 's avonds is er 3 jaar Hoefwij Houdini. Dit aan de Gentse weg nummer 71 te Beveren. Tijd voor een pauti. Op het programma 2 wandelingen van 3 kilometer, 1 wandeling van 6 kilometer. Een hondenmarkt met verschillende ondernemers. De Woefbar, een goodiebag inbegrepen, zolang de voorraad strekt en bij een online ticket. Wat kost het? €3 inkom per woef. Klinkt als een namiddag vol snuffelen, wandelen, rondneuzen, genieten. Kortom, tickets en info via www.woefwijhoudini.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: De mooiste muziek, het beste gevoel, Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak, Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: De politiezone Ruppel heeft een 50-jarige man opgepakt op verdenking van oplichting. De man zou in Hemiksem, Schelle en Niel verschillende mensen om geld hebben gevraagd met misleidende verhalen. De politie hield hem al een tijd in de gaten. Ook andere politiezones zochten naar een man met een gelijkaardige werkwijze. Bij zijn arrestatie had hij twee horloges op zak. Wie een horloge herkent, kan contact opnemen met de politie. Er zijn meerdere klachten tegen de verdachte. Volgens de politie was hij al eerder betrokken bij gelijkaardige feiten.
5: Moertsel wil speelzone Het Redoutje aan de Edmond Tifrilaan volledig vernieuwen. De stad plant nieuwe speeltoestellen, een gecombineerd basket- en voetbalveld en een hondenspeelzone. De gemeenteraad beslist binnenkort over de voorwaarden voor het ontwerp en de werken. De speeltuin moet ook toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking. Bestaande bomen blijven zoveel mogelijk staan en er komen extra bomen bij. Ook kinderen en hondenbaasjes mogen ideeën geven. De stad wil de vernieuwde speelzone openen tegen de buitenspeeldag van 14 april 2027.
6: Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Af en toe kan er wat lichte regen of motregen vallen, maar meestal blijft het droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Zondag begint grijs en regenachtig. In de loop van de namiddag wordt het vanuit het westen droger en verschijnen er opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden. Maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft meestal droog, al is een plaatselijke bui mogelijk. De temperatuur bereikt ongeveer 19 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zaterdag 19 september organiseert Team Stino de nazomerbar op domein De Locht in Duffel. Nog één keer samen genieten van een lange namiddag en avond. De zomer wat rekken en ze daarna in stijl afsluiten. Verwacht je aan foodtrucks, drinks en DJ's een gezellige nazomersfeer. En voor de kleinsten voorzien we kinderanimatie en een springkasteel. Daarnaast is er ook een cuptoernooi. De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen kanker. De nazomerbar op zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 1 uur 's nachts. Domein De Locht, Lierse Steenweg 44, te Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw agenda, onze muziek. Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Rode Kruisen Vlaanderen bloeddonatie. Wie mag bloed doneren? Vul de donorzelftest in op rodekruis.be/donorzelftest en je weet meteen of je in aanmerking komt. Hoe vaak? Je kan 4 keer per jaar bloed geven met minstens 60 dagen tussenin. Duur, het donatieproces neemt 1 uurtje in beslag. De bloedafname zelf zo'n 9 minuten. Maak je afspraak op 22 september in het provinciehuis Antwerpen in de congresruimte. Op 23 september in Hoven in de Albrecht Rodenbachschool. Op 24 september te Koningsoijkt in het Koningshof. En op 2 oktober Linkeroever Sint-Anneke Centrum, zaal Cursaal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De ochtend van Zuidrand.

0: drankje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: 13 gemeenten in de provincie Antwerpen vragen een uitzondering op de bouw van extra sociale woningen. Onder meer Braschaat, Edegem, Rumst, Schoten en Schilde zeggen dat ze te weinig grond hebben. Ze willen ook het landelijke karakter van hun gemeente behouden. De Vlaamse regering vraagt gemeenten sneller sociale woningen te bouwen. Gemeenten die eerdere doelen niet haalden, moeten een achterstand inhalen. Tot juli konden ze een uitzondering aanvragen als er te weinig ruimte is. Vlaanderen wil tegen 2042 in totaal 56.000 extra sociale woningen bouwen. Drie dure brommers zijn gestolen uit de provinciale technische school in Boom. De diefstal gebeurde in de voormiddag terwijl de leerlingen in de klas zaten. De brommers stonden in een afgesloten stalling in de school. De dieven maakten ze volledig los en namen ze mee. Voor de drie leerlingen is de klap groot. Hun brommer was hun grote passie. Ook de ouders reageren geschrokken. Ze begrijpen niet hoe de diefstal kon gebeuren in een afgesloten stalling op school. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Af en toe kan er wat lichte regen of motregen vallen, maar meestal blijft het droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Zondag begint grijs en regenachtig. In de loop van de namiddag wordt het vanuit het westen droger en verschijnen er opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden. Maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft meestal droog, al is een plaatselijke bui mogelijk. De temperatuur bereikt ongeveer 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Komt er zomer na. Van 25 tot 28 september in het centrum van Kontig. Hier is het programma van zondag en maandag. Zondag 27 september om 8 uur rommelmarkt. Om 14 uur kermis en feestmarkt. Om 15 uur optreden van de bisschop. Het podium is van Sandra Kim om 16:30. Om 18 uur DJ Agatix. En om 19:30 DJ Jordi alias Jonas van Geel. Op maandag 28 september is er om 9 uur de jaarmarkt en om 10 uur kermis. Bekijk het programma en plan je weekend, want Kontig zomert na. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Tanış kabuğun
1: fazla.
0: Enar.
2: Safa safa.
0: Volat.
3: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
4: Ervaar MA, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
5: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

Balletjes in tomatensaus, goulash met frietjes of brood, zelfs een kinderhoek is voorzien. Op 3 oktober kan je eten om 16:30 en 20 uur. En op 4 oktober om 11:30 en om 19 uur. Bestel zeker vooraf, restaurant, afhaal of levering. Bestellen doe je via www.palingfestival-eligem.be. Dat is www.palingfestival-eligem.be. En geniet van een korting. Jeugdkoor De Vagebonden, hun 44ste Palingfestival in het Fort 5 van Eligem. Op 3 en 4 oktober. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Antwerpen is zondag opnieuw autovrij. Ook Weinigem, Wommelgem en Wustwezel doen mee aan autovrije zondag. In heel België nemen meer dan 70 gemeenten deel. In Antwerpen wordt de binnenstad afgesloten voor auto's. Er zijn activiteiten zoals een rollerparade, een grote waterglijbaan op de Frankrijklei en een klimmuur op het Operaplein. Wie toch met de auto in de zone moet zijn, heeft een doorlaatpas nodig. Openbaar vervoer, hulpdiensten en taxis mogen wel door.
5: De politiezone Ruppel heeft een 50-jarige man opgepakt op verdenking van oplichting. De man zou in Hemiksem, Schelle en Niel verschillende mensen om geld hebben gevraagd met misleidende verhalen. De politie hield hem al een tijd in de gaten. Ook andere politiezones zochten naar een man met een gelijkaardige werkwijze. Bij zijn arrestatie had hij twee horloges op zak. Wie een horloge herkent, kan contact opnemen met de politie. Er zijn meerdere klachten tegen de verdachte. Volgens de politie was hij al eerder betrokken bij gelijkaardige feiten.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Af en toe kan er wat lichte regen of motregen vallen, maar meestal blijft het droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Zondag begint grijs en regenachtig. In de loop van de namiddag wordt het vanuit het westen droger en verschijnen er opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden. Maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft meestal droog, al is een plaatselijke bui mogelijk. De temperatuur bereikt ongeveer 19 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Wortelfeest, een gratis open-air dagdisco. Een officiële afterparty van de jaarmarkt, maar heel Wortelfeest. Op 19 september vanaf 14 uur in de namiddag verandert Wortel in één grote dansvloer. Tijdens Wortelfeest geniet je tot in de late uurtjes van een open-air dagdisco met zomerse beats, frisse drankjes en lekkere snacks. Praktische info, zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 2 uur 's ochtends. Locatie achter het lokaal van Scouts 43 te Wortel aan de Jacob van Artevelde-straat nummer 27. Er is live muziek en er zijn DJ-sets. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.

0: altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
1: I love the music.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Professor Patrick Kras geeft op maandag 28 september een lezing over geheugen en dementie in Edegem. Deze vindt plaats in lokaal dienstencentrum Den Appel van 19:30 tot 21:30. Als emeritus hoogleraar zal hij uitleg geven over hoe het brein werkt en wat de impact van dementie is. De deuren van lokaal dienstencentrum Den Appel openen om 18:45. Het adres is Oude Godstraat 110 te Edegem. Deelnamekosten bedragen 7 en een halve euro. Dit via loket@wztnedegem.be of telefoonnummer 03-450-84-01. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: De politiezone Ruppel heeft een 50-jarige man opgepakt op verdenking van oplichting. De man zou in Hemiksem, Schelle en Niel verschillende mensen om geld hebben gevraagd met misleidende verhalen. De politie hield hem al een tijd in de gaten. Ook andere politiezones zochten naar een man met een gelijkaardige werkwijze. Bij zijn arrestatie had hij twee horloges op zak. Wie een horloge herkent, kan contact opnemen met de politie. Er zijn meerdere klachten tegen de verdachte. Volgens de politie was hij al eerder betrokken bij gelijkaardige feiten.
5: Moertsel wil speelzone Het Redoutje aan de Edmond Tifrilaan volledig vernieuwen. De stad plant nieuwe speeltoestellen, een gecombineerd basket- en voetbalveld en een hondenspeelzone. De gemeenteraad beslist binnenkort over de voorwaarden voor het ontwerp en de werken. De speeltuin moet ook toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking. Bestaande bomen blijven zoveel mogelijk staan en er komen extra bomen bij. Ook kinderen en hondenbaasjes mogen ideeën geven. De stad wil de vernieuwde speelzone openen tegen de buitenspeeldag van 14 april 2027.
6: Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Af en toe kan er wat lichte regen of motregen vallen, maar meestal blijft het droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Zondag begint grijs en regenachtig. In de loop van de namiddag wordt het vanuit het westen droger en verschijnen er opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden. Maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft meestal droog, al is een plaatselijke bui mogelijk. De temperatuur bereikt ongeveer 19 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zondag 27 september van 9 uur 's ochtends tot 17 uur in de namiddag is het weer tijd voor de garageverkoop in Zwijndrecht 2026. De vertrouwde traditie in een nieuw gratis jasje. Kom gezellig rondsnuffelen in de straten van Zwijndrecht. Er is het buurtpunt Baravan aan de Struikheidelaan 24A. Al vanaf 9 uur 's ochtends een papieren deelnemersreis af en spring gerust binnen voor een gezellig drankje en een babbel. Alle info via www.feestcomitezwijndrecht.be /garageverkoop. Dat is www.feestcomitezwijndrecht.be /garageverkoop. Zondag 27 september van 9 uur 's ochtends tot 17 uur in de namiddag in de straten van Zwijndrecht. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
0: Gevoel voor de regio, hart voor muziek.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken haar jaarlijkse quiz in cultureel centrum Moretus aan de Berkende Rode Lei te Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: 13 gemeenten in de provincie Antwerpen vragen een uitzondering op de bouw van extra sociale woningen. Onder meer Braschaat, Edegem, Rumst, Schoten en Schilde zeggen dat ze te weinig grond hebben. Ze willen ook het landelijke karakter van hun gemeente behouden. De Vlaamse regering vraagt gemeenten sneller sociale woningen te bouwen. Gemeenten die eerdere doelen niet haalden, moeten een achterstand inhalen. Tot juli konden ze een uitzondering aanvragen als er te weinig ruimte is. Vlaanderen wil tegen 2042 in totaal 56.000 extra sociale woningen bouwen. Drie dure brommers zijn gestolen uit de provinciale technische school in Boom. De diefstal gebeurde in de voormiddag terwijl de leerlingen in de klas zaten. De brommers stonden in een afgesloten stalling in de school. De dieven maakten ze volledig los en namen ze mee. Voor de drie leerlingen is de klap groot. Hun brommer was hun grote passie. Ook de ouders reageren geschrokken. Ze begrijpen niet hoe de diefstal kon gebeuren in een afgesloten stalling op school. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Af en toe kan er wat lichte regen of motregen vallen, maar meestal blijft het droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Zondag begint grijs en regenachtig. In de loop van de namiddag wordt het vanuit het westen droger en verschijnen er opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden. Maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft meestal droog, al is een plaatselijke bui mogelijk. De temperatuur bereikt ongeveer 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op 19 en 20 september is er weer een nieuwe spetterende editie van Suikeren Zondag in Lint. En ja, dit jaar breiden we uit naar zaterdag. Zaterdag 19 september toveren we het gemeentepark van Lint om tot Bar Sucré. Een sfeervolle zomerbar met foodtruck en DJ-contest. Op zondag 20 september is er Suikeren Zondag met een uitgebreid programma vol activiteiten en muziek. Ook onze verenigingen zijn van de partij. Onze makersmarkt en de rommelmarkt worden dubbel zo groot. Meer info vind je via www.suikerenzondag.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.
2: Hey! Bij mij.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: Antwerpen is zondag opnieuw autovrij. Ook Weinigem, Wommelgem en Wustwezel doen mee aan autovrije zondag. In heel België nemen meer dan 70 gemeenten deel. In Antwerpen wordt de binnenstad afgesloten voor auto's. Er zijn activiteiten zoals een rollerparade, een grote waterglijbaan op de Frankrijklei en een klimmuur op het Operaplein. Wie toch met de auto in de zone moet zijn, heeft een doorlaatpas nodig. Openbaar vervoer, hulpdiensten en taxis mogen wel door.
5: De politiezone Ruppel heeft een 50-jarige man opgepakt op verdenking van oplichting. De man zou in Hemiksem, Schelle en Niel verschillende mensen om geld hebben gevraagd met misleidende verhalen. De politie hield hem al een tijd in de gaten. Ook andere politiezones zochten naar een man met een gelijkaardige werkwijze. Bij zijn arrestatie had hij twee horloges op zak. Wie een horloge herkent, kan contact opnemen met de politie. Er zijn meerdere klachten tegen de verdachte. Volgens de politie was hij al eerder betrokken bij gelijkaardige feiten.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Af en toe kan er wat lichte regen of motregen vallen, maar meestal blijft het droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Zondag begint grijs en regenachtig. In de loop van de namiddag wordt het vanuit het westen droger en verschijnen er opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden. Maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft meestal droog, al is een plaatselijke bui mogelijk. De temperatuur bereikt ongeveer 19 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Zin in een actieve en gezellige dag. Tijdens de beweegmeedag kunnen 55-plussers kennis maken met verschillende sportactiviteiten. Samen bewegen en nieuwe mensen ontmoeten. De dag start met koffie en een gezellige opwarming. Tussendoor is er ook een warme lunch en als afsluiter staat er taart voor je klaar. Dinsdag 27 oktober, Sportpark Sneppenbos, Vreemde Steenweg 224 te Boeghout. Inschrijven kan tot en met 16 oktober. Dat doe je via sport@boeghout.be of 03 460 0682. Dat is sport@boeghout.be of 03 460 0682. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Jean-Ke? Ik zijn thuis, hè? Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend? Hé? Hey?

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

0: Klondike Rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: De politiezone Ruppel heeft een 50-jarige man opgepakt op verdenking van oplichting. De man zou in Hemiksem, Schelle en Niel verschillende mensen om geld hebben gevraagd met misleidende verhalen. De politie hield hem al een tijd in de gaten. Ook andere politiezones zochten naar een man met een gelijkaardige werkwijze. Bij zijn arrestatie had hij twee horloges op zak. Wie een horloge herkent, kan contact opnemen met de politie. Er zijn meerdere klachten tegen de verdachte. Volgens de politie was hij al eerder betrokken bij gelijkaardige feiten.
5: Moertsel wil speelzone Het Redoutje aan de Edmond Tifrilaan volledig vernieuwen. De stad plant nieuwe speeltoestellen, een gecombineerd basket- en voetbalveld en een hondenspeelzone. De gemeenteraad beslist binnenkort over de voorwaarden voor het ontwerp en de werken. De speeltuin moet ook toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking. Bestaande bomen blijven zoveel mogelijk staan en er komen extra bomen bij. Ook kinderen en hondenbaasjes mogen ideeën geven. De stad wil de vernieuwde speelzone openen tegen de buitenspeeldag van 14 april 2027.
6: Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Af en toe kan er wat lichte regen of motregen vallen, maar meestal blijft het droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Zondag begint grijs en regenachtig. In de loop van de namiddag wordt het vanuit het westen droger en verschijnen er opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden. Maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft meestal droog, al is een plaatselijke bui mogelijk. De temperatuur bereikt ongeveer 19 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol puls en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Dit is Radio Zuidrand.
3: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Komt er zomer na, van 25 tot en met 28 september in het centrum van Kontich. Hier is het programma voor vrijdag en zaterdag. Vrijdag 25 september om 16 uur is er de kermis. Om 18 uur een kinderloop, om 19 uur 30 de G-Run. Om 19 uur 40 Kontich loopt en om 20 uur 30 is er het loopfeest. Op zaterdag 26 september is er om 8 uur 's ochtends de wekelijkse markt. Om 14 uur kermis, om 15 uur is er de feestmarkt. Om 15 uur 30 een optreden van Bart Kajal. 16 uur 25 LA Luxury. Om 18 uur is er kesse en om 19 uur 15 cookies en cream. 20 uur 45 maken we plaats voor Laura Govaerts en om 22 uur is er Michael Shack. Op zaterdag sluiten we af om 23 uur 15 met Seaman. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen. Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: 13 gemeenten in de provincie Antwerpen vragen een uitzondering op de bouw van extra sociale woningen. Onder meer Braschaat, Edegem, Rumst, Schoten en Schilde zeggen dat ze te weinig grond hebben. Ze willen ook het landelijke karakter van hun gemeente behouden. De Vlaamse regering vraagt gemeenten sneller sociale woningen te bouwen. Gemeenten die eerdere doelen niet haalden, moeten een achterstand inhalen. Tot juli konden ze een uitzondering aanvragen als er te weinig ruimte is. Vlaanderen wil tegen 2042 in totaal 56.000 extra sociale woningen bouwen. Drie dure brommers zijn gestolen uit de provinciale technische school in Boom. De diefstal gebeurde in de voormiddag terwijl de leerlingen in de klas zaten. De brommers stonden in een afgesloten stalling in de school. De dieven maakten ze volledig los en namen ze mee. Voor de drie leerlingen is de klap groot. Hun brommer was hun grote passie. Ook de ouders reageren geschrokken. Ze begrijpen niet hoe de diefstal kon gebeuren in een afgesloten stalling op school. Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Af en toe kan er wat lichte regen of motregen vallen, maar meestal blijft het droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Zondag begint grijs en regenachtig. In de loop van de namiddag wordt het vanuit het westen droger en verschijnen er opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden. Maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft meestal droog, al is een plaatselijke bui mogelijk. De temperatuur bereikt ongeveer 19 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 27 september van 14 uur in de namiddag tot 18 uur 's avonds is er 3 jaar Woefwij Houdini. Dit aan de Gentse weg nummer 71 te Beveren. Tijd voor een pauti. Op het programma 2 wandelingen van 3 kilometer, 1 wandeling van 6 kilometer. Een hondenmarkt met verschillende ondernemers. De Woefbar, een goodiebag inbegrepen, zolang de voorraad strekt en bij een online ticket. Wat kost het? €3 inkom per woef. Klinkt als een namiddag vol snuffelen, wandelen, rondneuzen, genieten. Kortom, tickets en info via www.woefwijhoudini.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw regio, jouw stem, jouw muziek. Zuidrand.

0: ton eskimon. Gazda. Enar.
1: Sabah sabah.
0: Polat.
2: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
3: Ervaar MA, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
4: Muziek en nieuws.
5: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Even ter info, we trappen ons nieuwe toneeljaar af. Bij Koninklijke Toneelvereniging Willen is Kunnen uit Kontich. Onze repetities voor de najaarsproductie Camping Hilton zijn alvast gestart. En we geven jullie graag al een eerste voorproefje. Op 26 en 27 september vind je ons op de feestmarkt van Kontich Zomerna. Kom gerust langs aan onze stand. We hebben er alvast heel veel zin in om er samen met jullie een fantastisch toneeljaar van te maken. Graag tot op de camping, de feestmarkt in Kontich. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: Antwerpen is zondag opnieuw autovrij. Ook Weinigem, Wommelgem en Wustwezel doen mee aan autovrije zondag. In heel België nemen meer dan 70 gemeenten deel. In Antwerpen wordt de binnenstad afgesloten voor auto's. Er zijn activiteiten zoals een rollerparade, een grote waterglijbaan op de Frankrijklei en een klimmuur op het Operaplein. Wie toch met de auto in de zone moet zijn, heeft een doorlaatpas nodig. Openbaar vervoer, hulpdiensten en taxis mogen wel door.
5: De politiezone Ruppel heeft een 50-jarige man opgepakt op verdenking van oplichting. De man zou in Hemiksem, Schelle en Niel verschillende mensen om geld hebben gevraagd met misleidende verhalen. De politie hield hem al een tijd in de gaten. Ook andere politiezones zochten naar een man met een gelijkaardige werkwijze. Bij zijn arrestatie had hij 2 horloges op zak. Wie een horloge herkent, kan contact opnemen met de politie. Er zijn meerdere klachten tegen de verdachte. Volgens de politie was hij al eerder betrokken bij gelijkaardige feiten.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Af en toe kan er wat lichte regen of motregen vallen, maar meestal blijft het droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Zondag begint grijs en regenachtig. In de loop van de namiddag wordt het vanuit het westen droger en verschijnen er opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden. Maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft meestal droog, al is een plaatselijke bui mogelijk. De temperatuur bereikt ongeveer 19 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Het is weer zover, ons jaarmarktweekend. Twee dagen feest in het centrum van Hoboken. Op zaterdag 19 en zondag 20 september. Dit jaar verhuist de traditionele feestmarkt van maandag naar zondag. Enkele hoogtepunten. Hoboken proeft kunst- en ambachtenmarkten van marktistiek. Een kinderrommelmarkt, een salsa- en bachata-workshop en een expo-muziekbeleving in Hoboken tijdens de 20e eeuw. Het volledige programma is te vinden op www.tiniurl.com. Dat is www.tiniurl.com. En iedereen is natuurlijk van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw regio. Jouw radio. Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak, Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.
0: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop de grootste hits aller tijden. Radio Zuidland.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De politiezone Ruppel heeft een 50-jarige man opgepakt op verdenking van oplichting. De man zou in Hemiksem, Schelle en Niel verschillende mensen om geld hebben gevraagd met misleidende verhalen. De politie hield hem al een tijd in de gaten. Ook andere politiezones zochten naar een man met een gelijkaardige werkwijze. Bij zijn arrestatie had hij twee horloges op zak. Wie een horloge herkent, kan contact opnemen met de politie. Er zijn meerdere klachten tegen de verdachte. Volgens de politie was hij al eerder betrokken bij gelijkaardige feiten.
5: Moertsel wil speelzone Het Redoutje aan de Edmond Tifrilaan volledig vernieuwen. De stad plant nieuwe speeltoestellen, een gecombineerd basket- en voetbalveld en een hondenspeelzone. De gemeenteraad beslist binnenkort over de voorwaarden voor het ontwerp en de werken. De speeltuin moet ook toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking. Bestaande bomen blijven zoveel mogelijk staan en er komen extra bomen bij. Ook kinderen en hondenbaasjes mogen ideeën geven. De stad wil de vernieuwde speelzone openen tegen de buitenspeeldag van 14 april 2027.
6: Morgen wordt het in de regio Antwerpen overwegend bewolkt. Af en toe kan er wat lichte regen of motregen vallen, maar meestal blijft het droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Zondag begint grijs en regenachtig. In de loop van de namiddag wordt het vanuit het westen droger en verschijnen er opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden. Maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft meestal droog, al is een plaatselijke bui mogelijk. De temperatuur bereikt ongeveer 19 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat, de Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74, de Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 04-99-19-75-10. De hamburger. Burgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
0: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Op 16 en 17 oktober nodigen we iedereen graag uit in de Compagnie te Mortsel. Aan tafel kan je gaan voor onze mosselsouper. Verwacht vooral gezelligheid, lekkere frietjes, maar vooral een flinke portie mosselen. Geen mosselliefhebber, geen probleem. Er staat ook vol-au-vent met friet op het menu. En voor de kleine eters een kinderportie. Vrijdag 16 oktober kan je eten van 18 uur tot 21 uur 30. Op zaterdag 17 oktober van 13 uur tot 16 uur 30. En van 17 uur 30 tot 21 uur 30. Plaats van gebeuren, de Compagnie. Pastoor van de Rauweraarstraat nummer 18 te Mortsel. En inschrijven doe je via decompagnie.net/events. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.
2: 70s at 7.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
0: Iris en Reet.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 100.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op zaterdag bij Radio Zuidrand.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.